0: dood, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: De nacht van J&D.

0: waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: De nacht van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de J&D Successchijf. Radio J&D.

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
1: Helmond. Ja, jongen.
3: Hatsjoe. Gezondheid. Last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf 2,29 euro per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Oranje tompoezen?
4: Ja, heb ik.
3: Vrienden opgetrommeld?
4: Hey.
3: Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Je hebt nog 3 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: De nacht van J&D. J&D.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Hamster!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus, alle melkunie protein, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
11: Yes!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Je weekend begint op vrijdag bij JND met de

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen. Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op. Zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: De nacht van JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Fender Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Nog een keer. Papa, sneller.
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
1: Goedenacht, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
16: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog. In verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
19: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Zo, Huubkier.
1: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond. Ja, jongen.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
10: Is ook echt jouw type.
9: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
10: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: Day, hoor je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de 2 overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
7: Greets. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: De nacht van J&D.
8: J&D.

0: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels.

0: Ziggo.nl of kom langs in Hezen.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. D&D Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
4: Hallo, waar gaan we heen?

0: op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Hey, heb jij al gehoord van Hurter?
2: Een dak van Hurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Hurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
3: Hurter. Kijk op Hurter met EU-daksystemen.nl.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehandsauto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
2: Ik zeg hey. Okay.
3: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar salesbedrijfpalmarius.nl.
0: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie en feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
5: Hey, hallo, Jan Degel hier. Zondag 31 mei is het weer.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. Iedere werkdag...

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementslas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
4: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
7: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
0: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
4: Grintkeizer.nl.
0: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij J&D hoor je thuis.
5: 7 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren schrokken van de keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks duidelijk. Van alle kanten wordt woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Argentinië heeft nog geen idee waar de besmettingen met het hantavirus vandaan komen, zegt het gezondheidsministerie daar. Er wordt gekeken waar de twee Nederlanders zijn geweest die aan het virus overleden. Ze trokken eind vorig jaar maandenlang door onder meer Argentinië en gingen in april aan boord van het cruiseschip Hondius. Bij ruim de helft van de vacatures in Nederland staat niet vermeld wat het salaris is. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van vacaturesite Indeed. Door nieuwe Europese regels moet daar verandering in komen. Zo mogen geen termen als marktconform salaris meer worden gebruikt. Het moet loondiscriminatie tegengaan. En voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep begon al eerder. Er is wiskunde voor het VMBO en havisten gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn en voor het eerst ook een stresslijn waar examenkandidaten terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
6: J&D Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
10: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
11: Tegel eruit, bompje erin.
12: Ja, zo gaat die goed.
13: En wat doen we met het tuinafval?
14: Container Nederland.
13: Oh ja.
15: Ik heb de lente in mijn bol.
16: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg. Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep. Containernederland.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Goedemorgen!
8: Met

0: een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
5: Allee strijders, een hele goede morgen.
6: Willem Bakker.
5: Daar zijn we weer met een nieuwe ochtendshow. Het is hartstikke vrijdag. En we hebben fijne muziek, onder andere zometeen John West en Lange Frans. Maar eerst zie je Robert Paas.

0: best.
1: Weer gezellig, toch?
0: Samen met Lange Frans. Alles wat ik zoek en we draaien daarvoor. Robert Pater en De Straat is zijn woning. En dat samen vormde het begin van de nieuwe ochtendshow.
2: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
3: Willem Bakker.
0: En het is niet zomaar een

donkere tunnel die werkweek heet. Het is nog één dagje zwoegen voor de baas en dan is het weer zover. Dan hebben we te kampen met een typisch portie zaterdag en zondag. Het dingetje wat we ook wel eens weekend doen. Maar eerst onszelf nog door de vrijdag heen zien te burgen. En de Radio JND Ochtendshow gaat daar een eerste goede aanzet aan geven. We hebben een vol programma vandaag. We gaan onder andere strakjes omstreeks 7:45 bellen met mensen van Best Vooruit Zaterdag 5. Hoe staan zij ervoor? Voor wat betreft de verkiezing, de wedstrijd van je leven bij ESPN. Het is vandaag de laatste dag dat er gestemd kan worden. En we zijn benieuwd hoe dat zij erin staan. We horen ze tot de kanshebbers. Je gaat het zo meteen horen omstreeks 7:45 dus. We gaan kaarten weggeven, de laatste twee voor de Hollandse avond. Komende woensdag, de 13e mei, de dag voor Hemelvaartsdag in Wijk en Aalburg. Onder andere optredens van Guido van der Graaf. En Jan Smit, als jij daar naartoe wil op onze kosten. Ja, dan is het eventjes zaak dat je luistert, want iets na 7:30 ga ik je vertellen hoe dat jij deze kaarten kan winnen. Verder hebben we de drie vette weekendtips van onze Paul van Oosterhout, onsbrabant.com. En uiteraard, hij komt ook vandaag weer in actie. De beste party-dj van Nederland met de JND Weekend Mix. Deze ga je uiteraard weer horen tussen 8:30 en 9:00 hier op Radio JND in de ochtendshow. En we gaan onze inbox wagenwijd openzetten voor je. Kom maar op, als jij de luisteraars van Radio JND wil vertellen dat je luistert ook naar Radio JND. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze vrijdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Zometeen op de radio, Manuel. Maar eerst gaan we luisteren naar André Hazes junior.

0: Emmanuel met Spreid bij Vleugels uit. En we hadden ook nog André Hazes junior. Wie kan mij vertellen?
1: Hashtag JND staat aan.
0: We gaan eens even kijken in onze inbox. Wat is er binnengekomen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Ja, het is vrijdag vandaag. Op vrijdag is het altijd net eventjes wat drukker dan op andere dagen met de post die binnenkomt. We gaan snel beginnen met de hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. En dan de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door.

0: Deze stad verder aan in Dongen, in Erp, Middelbeers, Eindhoven, Halsteren. In het mooie Tilburg en in Nudenstad. Ja, je deed af. Dat had ik volgens mij al genoemd. Dan Bertje het Lam uit Schravenmoer. Die moet weer noodgedwongen naar ons luisteren. Dankzij zijn collega Rudolf. Die Radio JND altijd stevast aan heeft staan in zijn werkbus. Sterkte, Bertje het Lam. En dan Theo van Opijnen in Uden. Die stuurde een appje. Zijn werkbaat Sander bij Van der Gaag Beplating in den Bosch. Die is jarig. Omdat wij iets van Frank van Etten voor hem zouden kunnen draaien. En dan nog Peter, Ruutje en onze Tijn Chagrijn. Die doen iedereen van ROV Tech in Valkenswaard de hartelijke groeten. En of dat wij het nummer op Rode Rozen Vallen Tranen kunnen draaien. Voor Baske en teamleider met de lange ei, Jan Willem. Nou, we zullen eens even kijken of we dat kunnen fixen. Een berichtje van Patrick Brands. Willem, bedankt voor de fijne ochtendshow. Geen dank, Patrick. Graag gedaan en ik blijf nog tot een uur of negen. En dan nog het laatste berichtje. Bram Heesakkers is daar verantwoordelijk voor. JND staat aan in Geldrop vandaag nog een dagje breed strooien. En dan een weekend naar de trekken in Leende. Willem, zou je full pool kunnen draaien van Kevin Bakker? Alvast bedankt. Ja, we gaan even op zoek in onze muzikale archieven naar Kevin Bakker en full pool. Tot die tijd moet je het eventjes met Stef Eckel doen, Bram.
1: Word jij wakker door Bakker?

0: Huubke hier. Ja. Hey, jij ook van zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
1: Ja.
0: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
0: Helmond! Ja, jongen.

Contactspecialistbrabant.nl. De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: roodhitblauw.nl.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor groen en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
7: JPB, de zonwering specialist.
8: Zonwering voor buiten en binnen.
5: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
4: De mooiste tegels voor groen en wand. Tegelhalbrabant.nl.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat een flinke file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer, met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 naar Nijmegen, tussen Boksmeer en Kuik, een half uur vertraging in 5 kilometer file. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
9: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: Ik hoorde recent dat de vader van Roxy Dekker CEO was bij een van de grootste marketingbedrijven ter wereld. En zou dat iets te maken kunnen hebben met het succes van Roxy Dekker?
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: We laten het antwoord in het midden. Je hoort in ieder geval wel de Roxy Dekker waar ik het zojuist over had. Samen met Roy Flex gaan we weg. En daarmee is het iets na 7:30 geworden. Goedemorgen, dit is de Radio JND Ochtendshow. En ik heb ze hier naast me liggen. De twee allerlaatste kaarten voor een feestje wat komende woensdag plaats gaat vinden in Wijk en Aalburg. De Hollandse avond van de feestweek van Wilhelmina 26.

eventjes zaak dat je feestweek hebt. Via de app van J&D. En als je de app van J&D per ongeluk niet hebt, dan moet je hem als een wielerweerga eventjes op je telefoon zetten. Maar goed. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat het nu vroeg is en dat je geen tijd hebt. Dan kun je ook de gewone WhatsApp gebruiken. En dat is 085-760-9936. Dus wil jij op kosten van Radio J&D naar de feestweek van Wilhelmina 26... komende woensdagavond naar de Hollandse Avond met Kino van der Graaf. Radha bij Jasmin. Eventjes feestweek appen naar de studio. En dan iets heel anders. Zometeen gaan we spreken met mensen van Best Vooruit, zaterdag 5. Want met hen is iets bijzonders aan de hand. Er gaat wellicht iets heel bijzonders gebeuren. En wat dat is, dat hoor je zo bij ons in de ochtendshow.

0: Jackson Browne samen met Clarence Clemens. You're a friend of mine. We draaien ook nog muziek van Wesley Bronkhorst en Hobbelen. En je hoorde daarvoor Henk Dissel met Waterpas. De radiostudio van Radio JND. We hebben op dit moment te kampen met een licht ontploffende WhatsApp. Heeft allemaal te maken met de laatste kaarten voor de Hollandse avond. Komende woensdag, de dag voor Hemelvaart in Wijk en Aalburg. Als je daar naartoe wil, eventjes feestweek appen naar de studio 085-760-9936. Binnenkort wordt hier weer gevoetbald. Het is bijna een traditie aan het worden aan het einde van het voetbalseizoen. De wedstrijd van je leven. Een amateurploeg die het mag opnemen tegen oud-profs FC De Rebellen. En dat alles wordt live uitgezonden op ESPN. De voetbalzender eigenlijk van Nederland als het erover gaat. En een ploeg die in aanmerking kan gaan komen voor die wedstrijd tegen de FC De Rebellen. Dat is best vooruit zaterdag 5. En aan de telefoon heb ik Teun. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Willem.
0: Hey Teun, hoe is het er allemaal mee? Hoe staat het met best vooruit zaterdag 5?
1: We zitten inmiddels in de top 10. En vandaag is de laatste dag dat we stemmen kunnen winnen. Dus we hebben alle stemmen nog acht nodig. En aankomende zondag wordt de winnaar bekendgemaakt. We staan er goed voor. We hebben veel ludieke acties gemaakt. Er staat ons Instagram-account helemaal mee vol. BV Zat Bier heet ons account. En daar kun je eigenlijk alles op terugvinden.
0: En waar kan er gestemd worden? Dat is misschien wel het allerbelangrijkste.
1: Dat is ook heel belangrijk, ja. Dat is via de site, Wedstrijd van je leven. En dan moet je invullen dat je ons team zoekt, best vooruit zaterdag 5.
0: Jullie zijn wat dat betreft heel erg actief bezig geweest. Ik zie jullie met van alles en nog wat voorbij komen. Ik zag jullie zelfs nog vertegenwoordigd zijn in het RKC-stadion.
1: Ja, klopt, ja. Ja, en één speler uit het voetbalteam die werkt bij RKC. Dus die heeft daar mooi wel lijntjes uitgehangen. Daardoor heeft ook Michiel Kramer voor ons een bericht kunnen inspreken. En die jongen die heeft veel geregeld in ieder geval.
0: Ja. Als het eigenlijk allemaal gaat gebeuren, wanneer vindt de wedstrijd plaats eigenlijk?
1: 29 mei vindt het plaats. En dan hopelijk in Best, bij Sportpark De Leemkuilen van Best Fruit.
0: Oké, nou dat zal toch fantastisch zijn als het erover gaat. Dus,
1: ja, zeker.
0: Even kort samenvatten, Teun. Mensen moeten gaan stemmen op de, op de website Wedstrijd van je leven.
1: Ja.
0: En dan...
1: Via ons Instagram-account hebben we ook een linkje staan. Ook een QR-code, misschien is dat makkelijk voor mensen om te scannen.
0: En wat is jullie Instagram-account? Zeg het nog één keer, heel duidelijk.
1: BV Zat Bier.
0: BV Zat Bier. Ga daar naartoe en ga stemmen op Best Vooruit zaterdag 5.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Hey, mag ik jullie heel veel succes wensen?
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: En als het gaat lukken, dan spreek ik jullie komende maandag.
1: Ja, zeker. Fijne uitzending nog.
0: Hey, graag gedaan.
2: De JND Ochtendshow.

Leo Dardel, vandaag vergeet ik alle zorgen. En daarvoor spraken we Teun van Best Vooruit Zaterdag 5. Ja, hun zitten bij de laatste 10 voor wat betreft de wedstrijd van je leven, ESPN. Het is vandaag de laatste dag dat er gestemd kan worden. En als je wil stemmen, ga naar de website van Best Vooruit Zaterdag 5. Of ga gewoon naar dewedstrijdvanjeleven.nl en breng je stem dus uit op dit team. Wat de Radio JND Ochtendshow een warm hart toedraagt. Hey, zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug met de uur nummer 2. Voor wat betreft de ochtendshow van JND. En in dat tweede uur van de ochtendshow. Iets na 8:30, 3 vette weekendtips. Paul van Oosterhout, hij van onsbrabant.com. En uiteraard gaan we ook vandaag het weer beleven. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat kopen gaat. Het hoofdgerecht op het weekend. De beste party DJ van Nederland, Willem de Wijs. Met de J&D weekendmix. Zo meteen aan de andere kant van 8 uur allemaal al hier in de ochtendshow. De laatste in dit uur, dat is er eentje van Corrie Konings. Bakker gaat aan de koffie. Wij spreken elkaar zo meteen.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Gaan ze bij de vleuten halen?
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
4: JS Montage.
5: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
8: Maar weer.
7: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: En Day hoor je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Premier en D66-leider Rob Jetten reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Het pand raakte wel beschadigd. Er is een verdachte opgepakt. Rusland heeft naar eigen zeggen honderden Oekraïense drones onderschept die waren gericht op Moskou en andere regio's in het midden en zuiden. Rusland had eerder voor vandaag en morgen een eenzijdig bestand afgekondigd. Oekraïne liet zo'n bestand woensdag al ingaan, maar zegt zich er niet aan te houden omdat Rusland dat ook niet doet. In het Verenigd Koninkrijk waren gisteren lokale verkiezingen en nu de eerste uitslagen er zijn, lijkt Labour, de partij van premier Starmer, zoals verwacht af te stevenen op een recordverlies. Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat juist op winst. De meeste uitslagen moeten nog komen. En nog een uurtje en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. Later vandaag gaan de VMBO'ers los op wiskunde. Een sporthal in Waalwijk viel gisteravond af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, meldt Omroep Brabant. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft dat hetzelfde en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: J&D Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, allerbest.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
4: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Een hele goede morgen.
3: Willem Bakker.
2: Van harte welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Zometeen nieuwe muziek van Miss Montreal. Maar eerst dus

muziek van Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Je hoorde Schuilen. En daarvoor zal er kwart de 1000 vragen. En daarmee begonnen wij het tweede en laatste uur van de ochtendshow. De ochtendshow van J&D op deze vrijdag, de 8e mei. Ja, tot 9 uur zijn we bij je. En wat gaan we in dit uur van de ochtendshow doen? Nou ja, straks iets na 8:30, dan hebben we de 3 vette weekendtips. Met onze Paul Verhoogstrout, hij van onsbrabant.com. En direct daarachteraan het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat kopen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend doen. Kort samengevat, de J&D weekendmix. Ook deze vrijdagochtend weer bij de J&D ochtendshow. Na 8:30. Maar tot die tijd gaan we strakjes omstreeks kwart over 8 de geschiedenisboek openslaan. We hebben de verjaardagskalender. En op deze verjaardagskalender vandaag twee illustere namen. Namelijk Hanny, je weet wel, zij van vanavond heb ik hoofdpijn. Maakt ook ooit deel uit van de record. En ook Mieke Gijs is jarig. En zij is de originele uitvoerende van de Engelbewaarder. Ja, daar kom ik voor een lastige kwestie te staan. Moet ik zo meteen, als we de verjaardagskalender behandeld hebben, iets gaan draaien van Mieke? Of moet het toch Hanny gaan worden? Laat het mij eventjes weten via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. En dat allemaal in het kader is van de verjaardagskalender vandaag. Moet het Hanny worden? Of Mieke? Laat het mij eventjes weten.

0: Pascal Redeker met dansen tot de zon opkomt. En dat is dat kan langdurig zijn als het erover gaat.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: Even een snelle blik in de inbox, want we gaan vlug verder zo meteen ook met de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En we hebben de verjaardagskalender voor je. Een snelle blik in onze inbox leert... Ja, dat er heel veel mensen zijn die naar de feestweek van Wilhelmina 26 willen. Naar de Hollandse avond. Komende woensdag. Met onder andere Guido van der Graaf, Grat Dame. En Jan Smit, wil jij daar naartoe naar Wijk en Aalburg? Komende woensdagavond, de 13e mei. Eventjes feestweek appen naar de studio. Dan de hashtagjes, neem ook eventjes mee. Onder andere afkomstig uit Mierlo. J&D staat ook aan in Gemert, Veldhoven, Uden. Sint Oederode, Groesbeek, Eindhoven. Schijndol, maar bijvoorbeeld ook in het mooie Helvoort. We kregen nog een berichtje binnen van de Schalk. Goedemorgen, pakkertje. Het dreamteam van Hoefnagel is lekker een vloer aan het leggen. Om de hoek van het RKC-stadion. Straks lekker naar de zaak voor een alcoholvrij pilsje... met mijn favoriete collega Chef Moon. Groetjes van de Schalk, Dylan en Sjaki. En dan gaan we kijken naar voor wat betreft... wat staat er vandaag geschreven in het geschiedenisboek. Ik weet, dit doet pijn bij de autisten onder ons. Een half uur te vroeg, maar het heeft allemaal te maken met de weekendmix zo meteen. J&D weekendmix. Wat staat er geschreven in de geschiedenisboeken op de bladzijde van vandaag? De bladzijde die heet 8 mei. En wat bood 8 mei ons door de jaren heen eigenlijk? Nou, in 1886... Toen werd de allereerste Coca-Cola op de markt gebracht. Op de 8e mei dus. En in 1887, het leger des Heils startte toen met haar evangelisatiewerkzaamheden in Nederland. 1945, Duitsland capituleerde toen. En zo kwam er op het Europese continent een einde aan de Tweede Wereldoorlog. En in 1980, het Nederlandse stads- en streekvervoer... Of in het Nederlandse stads- en streekvervoer werd de nationale strippenkaart ingevoerd... als onderdeel van een nationaal tariefstelsel, tariefsysteem. En in 2002, Feyenoord won toen de UEFA Cup door Borussia Dortmund... in de finale met 3-2 te verslaan. Deze finale werd heel toevallig ook in de Rotterdamse Kuip gevoetbald. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Komen onder andere Johan Vogel tegen, de Zwitserse voetballer. Hij wordt 49 jaar vandaag. Van 1999 tot 2005 voetbalde hij voor PSV. Hij vormde samen met Mark van Bommel en Philip Cocu het middenveld van de Eindhovense club. En bereikte in zijn laatste jaar bij PSV ook de halve finale van de Champions League. Ja, en dan hadden we een tweestrijd tussen Mieke en Hanny. Ik zit even te kijken in de inbox waar de meeste stemmen voor binnenkomen. Want die gaan we zo meteen draaien. Dan zien we dat Hanny vandaag jarig is. Zij is van 1956. Dat betekent dus dat Hanny vandaag haar 70ste verjaardag viert. Je kent haar vast toch wel, want vanavond heb ik hoofdpijn. En ook jarig vandaag, ze is geboren in 1957. Ik heb het over Mieke

is ooit bekend geworden door de Engelbewaarder. En de meeste aanvragen kwamen toch binnen voor Mieke. We moeten Mieke gaan draaien. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb de Engelbewaarder niet op voorraad al hier. Maar ik heb al een ander toppertje van haar. Mieke, omdat ze vandaag jarig is. Zij viert vandaag haar 69e verjaardag. En we hebben dus een verdomd goede reden om...

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl.

0: robiesbuitengewoon.nl.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robies Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robies.
2: Robies Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
0: En geen tamtam, het staat rap op Hoendam.
2: De betontelefoon.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
7: Zit er even helemaal doorheen, ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
12: Je maakt het top met Leidingsjob.
11: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
12: Je maakt het top met Leidingsjob.nl.
13: Wie gaat ermee naar buiten?
14: Naar buiten!
13: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
15: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
13: Met 10 jaar garantie.
15: Ah, de goedkoopste veranda.
8: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
8: Willem Bakker.

0: al kom je Justin de Wild tegen. Met Cheerio afgelopen dinsdagavond bijvoorbeeld was ik in het Mannenmakerstadion bij de eerste wedstrijd RKC tegen Willem II. In het kader van de play-offs. En wie stond er op de middenstip te zingen voor de wedstrijd? Ja, ik hoef de vraag eigenlijk niet meer te beantwoorden. Justin de Wild. Hey, van harte welkom bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze vrijdag, de 8e mei 2026. Met in dit laatste half uur zo meteen uiteraard. Het gaat weer gebeuren. Het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat kopen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. We kunnen geen vrijdagochtend meer zonder. De JND Weekend Mix, exclusief natuurlijk gemaakt door de beste party-dj van Nederland, Willem de Wijs. Zo meteen ga je hem horen. Maar eerst even het volgende. Het weekend is te kostbaar om het te laten verslonzen. Waarom jezelf terugtrekken in de thuisbunker op de bank met lauwe cola en een bakje zaken en zachte paprika chips. Als je ook vreed kan feesten. Vandaar de vette weekendtips met Paul.
1: De JND Ochtendshow. De uitgaanstips van ons Brabant.com.
0: Ik zeg een hele goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen, Willem. Het belooft weer een mooi weekend worden. Op vrijdag, zaterdag en zondag is het Pulling Oosteind in Oosteind. Met vol spektakel. Op de vrijdag begint het al met een dagtoernooi. En op zaterdag en zondag is het trek. In de tent is het ook feest met onder andere de Donders Piratenband. Ook op de vrijdag, zaterdag en zondag is Sint Hubert Kuntlos een echt dorpsfeest voor jong en oud. Met verschillende optredens. En op zondag is er een competitie horizontaal krat stapelen. Alle dagen is het gratis toegankelijk. En op zaterdag tot slot komt Fleming met zijn eigen festival in Den Bosch. Het Fleming Samen is Leuker Dan Alleen festival. Naast zijn eigen optredens zijn er optredens van Mart Hoogkamer, Russo en natuurlijk de band Baby Blue. Dat waren de tips voor deze week. Deze en nog veel meer tips vind je op onze website onsbrabant.com.
0: Dankjewel, Paul.
1: De JND Weekend Mix.
0: Ja, en het gaat weer gebeuren. Ik heb het zojuist al aangekondigd, maar ik doe het gewoon nog een keer. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend doen. We kunnen geen vrijdag meer zonder hem. Hier is de JND Weekend Mix met de beste party DJ van Nederland, Willem de Wijs.

0: Ja, dat was hij weer. De JND Weekend Mix.
1: De JND Weekend Mix.
0: Gemaakt door de beste party DJ die ons landje rijk is. Willem de Wijs natuurlijk. En ik heb bijzonder prettig nieuws voor je. Volgende week, dan is hij weer te horen. In de ochtendshow, iets na 8:30. Nadat onze Paul van Oosterhout de 3 vette weekendtips heeft gegeven. Hey, zo meteen gaat het gebeuren. Ik heb het stapeltje hier naast me liggen. We hebben hier nog 2 tickets voor de Hollandse avond. Voor wat betreft de feestweek van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg. Komende woensdag. 2 tickets. En dan ga je onder andere beleven zien. Meezingen met Guido van der Graaf. Grandame. En Jan Smit. En de grote vraag is wie of wie gaat die laatste 2 kaarten winnen? Deze vraag gaat zo meteen beantwoord worden hier in de ochtendshow. De JN

0: Gené, hij van Vandaag Insight, de talkshow van SBS6... met zomaar een avond in de kroeg.
1: Willem Bakker is je wekker.
2: De Radio JND Ochtendshow.
0: De Radio JND Ochtendshow. Het is al lang 9:10 geweest. En ik heb hier de laatste 2 tickets liggen voor de Hollandse avond. Komende woensdag in Wijk en Aalburg met onder andere Guido van der Graaf, Grat Dame en uiteraard Jan Smit. En als het goed is, heb ik Kevin aan de telefoon. Goedemorgen, Kevin.
3: Goedemorgen.
0: Hey Kevin. Hey Kevin, waar kom jij vandaan?
3: Uit Maarhezen.
0: Uit Maarhezen.
3: Ja.
0: Ik zit er eigenlijk even af te vragen. Wat is de afstand Maarhezen, Wijk en Aalburg eigenlijk?
3: Dat is wel een eindje.
0: Dat is wel een eindje. Maar goed, als jij een goede bob hebt, dan ga je een hele gezellige avond beleven al daar.
3: Dat denk ik ook, ja. Dat
0: weet ik wel zeker. Weet je al wie de bob gaat horen?
3: Denk misschien mijn vriendin.
0: Oké, nou. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Hey Kevin, wat ga je vandaag allemaal uitvreten op deze vrijdag, deze laatste werkdag?
3: Een beetje onderhoud aan de smartflower. We staan aan breukelen, dus.
0: Oké. En hoe laat denk je ongeveer weekend te gaan hebben?
3: Ja, rond 1 uur of 2.
0: Kijk.
3: Dus dat is mooie tijd.
0: Ja, ik zeg al, je hebt werkpaarden en luxe paarden. En mag ik jou onder het laatste rekenen?
3: Ja hoor.
0: Dan doen we dat bij deze. Hey, de kaarten komen eraan. Ik wens jou volgende week heel veel plezier in Wijk en Aalburg. En doe ze de groeten namens ons.
3: Helemaal goed.
0: Helemaal goed. Hey, en alvast een fijn weekend, man.
3: Yo, jullie ook.
0: Oké, dankjewel, Kevin.
3: Yo.
0: Hey, dat was Kevin uit Maarhezen. Hij gaat komende woensdag een gezellige avond beleven. In Wijk en Aalburg, de Hollandse avond. Van Wilhelmina 26, in het kader van de feestweek. Hey, tot zover de ochtendshow. Het zit erop. Zometeen aan de andere kant van 9:00, dan zijn zij weer bij je. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Aan de slag. En mocht jij als keihard werkende Radio JND-luisteraar een keer muziek willen samenstellen in die 3 uurtjes, dan kan dat. Dan moet je even naar de webstack gaan van dit programma op het wereldwijde web. En dat is te vinden onder radiojnd.nl/aan de slag. Als je daar bent aangekomen op deze plaats, dan vul je gewoon alles in. En dan beloof ik bij deze plechtig onvoorwaardelijk dat alles in orde gaat komen. Hey, vanmiddag om 3:00, dan gaan wij op de JND-manier jouw weekend aftrappen. Daarvoor zetten we in Koen van der Vorst en zijn JN30. En mocht je naar de JN30 om 6:00 vanavond het weekendgevoel nog niet hebben, dan is er altijd nog ons ultieme weekendbreekijzer. En zijn naam is Arthur Kruijt. Hij zal zich melden om 8:00 vanavond met de Verzoek Vrijdagavond. En als je alvast muzikale suggesties hebt voor Arthur voor de Verzoek Vrijdagavond, ze zijn van harte welkom via WhatsApp 085-760-9936. Maar zet er wel eventjes de hashtag bij: Arthur draait alles. Dan weten we dat het zeker te weten in het goede postvakje terecht gaat komen. En wat betreft de ochtendshow morgenochtend, dan zijn we er weer, weliswaar een uurtje later dan gebruikelijk. Maar om 8:00 melden we ons dan met de worstenbroodeditie van dit illustere radioprogramma.
1: De JND Ochtendshow.
0: Ik dank je voor het luisteren. Ik wens je een bijzonder prettige vrijdag. En tot morgenochtend.

0: 1104.
1: Pideco Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Ik heb de lente in mijn bol.
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486 0333.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Twee Britten blijken te zijn besmet met het Hanta-virus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen vertonen. Er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren bleven ongedeerd. D66-leider en premier Jette noemt de aanslag een laffe daad van intimidatie. President Zelensky zegt dat Rusland ondanks het staakt het vuren gewoon doorgaat met aanvallen op Oekraïne. Volgens hem zijn er vannacht meer dan 140 aanvallen geweest, waarbij ook honderden drones zijn ingezet. Het tijdelijk bestand van Rusland vandaag en morgen is vanwege de viering van de overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers, zegt het CBS. Dat aantal is al een jaar of vijf stabiel. Het zijn het meest vrouwen. De oudste Nederlander is ook een vrouw. Beth Smaal uit Capelle aan de IJssel is 111 jaar. Een Iraanse die in Nederland woont zou nog ouder zijn, maar dat is niet hard te bewijzen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute PK's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland. Met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
2: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
4: Zelfs de prijs ligt goed.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Aan de slag.
9: Aan de slag.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zo.

0: op is op!
1: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grindkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoomvloeren. Ook voor uw paleis.
3: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl. JND Verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Er staat een auto in brand, twee rijstroken zijn dicht. Dan de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Etteleur West en knooppunt Prins Viel een halve uur vertraging in 6 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die wordt nu geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Wist jij dat van Paint Project?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Oh,
3: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
5: Paint
6: Check paintproject.nl.
7: Zo, Huubke hier.
8: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
7: Ja.
8: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
7: 13 juni.
8: Helmond! Ja, jongen.
9: Ken je Stolk in Borstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: Amstel.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl.

0: servicetalent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Elke dag,
2: jouw Nederlandse dag,
1: aan

0: En ik jij ook, Hurt van Heurten.
1: Een dak van Heurten beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurten geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
2: Heurten. Kijk op heurten.eu-daksystemen.nl.
3: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Kijk nou, de Rebelo!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Een KLM-stewardess die werd getest op het Hantavirus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Rusland kondigde eerder een bestand voor vandaag en morgen aan. Oekraïne liet dat woensdag al ingaan. Op een Indonesisch eiland zijn zeker 3 hikers omgekomen na een vulkaanuitbarsting. 2 van hen zijn buitenlanders, 1 komt uit Indonesië. Er worden nog 10 mensen vermist. Een aantal anderen zijn veilig van de vulkaan gekomen, maar ze raakten wel gewond. Door de aanhoudende uitbarstingen verloopt de reddingsactie moeizaam. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
9: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
8: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
10: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
11: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
12: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
13: Tweedehands auto.
12: Hallo, met wie?
14: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
12: Oké, komt-ie.
14: GTI, tweedehands.
12: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Aan de slag.
5: Aan de slag.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de J&D Successchijf. Radio J&D.

0: oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijden.

0: stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
0: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer.

als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0494

0: 2008 in Som. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat file bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda bij Hennekedo Ambacht 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht. A58 vanuit Vlissingen tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
5: Robby's Buitengewoon.
4: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer... met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
5: Robby's Buitengewoon.
4: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
6: Hallo, waar gaan we heen?

0: of klein, moet je bij de betontelefoon zijn. Debetontelefoon.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainer.nl.
2: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Venga Boys.
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Zo, Huubkier.
1: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens hummel te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
2: Ik heb de lente in mijn bol.
3: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In een bank in de Duitse plaats Zinziek in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. Rond de bank is een grote politiemacht op de been en het centrum van Zinziek is afgesloten. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en of hij alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af. Daarbij raakte het pand beschadigd. De mensen die in het pand aanwezig waren bleven ongedeerd. Alle passagiers van de KLM-vlucht waar een Nederlandse vrouw met het Hantavirus kort in het vliegtuig zat, worden in de gaten gehouden, zegt minister Hermans. Volgens haar heeft de GGD contact met de passagiers en wordt gekeken of zij klachten krijgen. Inmiddels zijn 3 mensen van die vlucht negatief getest op het virus. En nu de olieprijzen dalen, wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter euro 95 staat de adviesprijs nu op ruim 2,61 euro. Diesel kost 2,52 euro. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak een stuk voordeliger. Dat de olieprijs zakt, komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad. 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
4: Met 10 jaar garantie.
6: Ah, de goedkoopste veranda.
7: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
8: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
9: Officieel dealer van NDI. Inspiraton en Exclusie.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
1: Oh ja. Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
4: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen.
4: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online. Kom.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteen.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is veel vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 10 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A7 Groningen-Duitsland vanaf Oudeschans 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Oud-Beijerland en Willemstad 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundenberg en de grensovergang 3 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Custer Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
7: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgd

0: Maatwerkspecialistbrabant.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: En Jack, wat vind je?

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: paintpro.nl.
1: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
2: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
3: Kijk nou, de Reddelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de

0: cement.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
0: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Piedijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel schade er is ontstaan door de brand in een groot datacentrum in Almere. De brandweer haalde uit voorzorg de stroom van het hele pand af. Daarom is nog niet te zeggen wanneer alle systemen zijn hersteld. Door de brand blijft de Universiteit Utrecht vandaag dicht. Het CBS heeft ook last. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt zondag rond de middag verwacht op Tenerife. Aan boord zijn 8 mensen besmet geraakt met het hantavirus en van hen zijn 3 overleden. Misschien zijn er meer besmettingen. In totaal zitten nu nog zo'n 150 mensen op het schip. Onder meer uit Amerika, Spanje en Nederland. In het Duitse plaatsje Sinziek, ten zuiden van Bonn, is een gijzeling in een filiaal van de Volksbank. Er zouden meerdere gijzelaars en daders zijn. De omgeving is afgezet en de politie is massaal aanwezig. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. En rond de verlaten zone van kerncentrale Tsjernobyl is een grote natuurbrand uitgebroken na een drone crash. Volgens Oekraïne zijn er geen verhoogde stralingswaarden gemeten. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar harde wind en mogelijke landmijnen maken dat moeilijk. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging. Tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Velperbroek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenbrand. 4 kilometer file nog tussen Knoopend Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
5: Grindkeizer.nl.
4: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
6: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie en feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
7: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
8: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
7: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
9: Ondernemers, opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
11: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
12: Hey, heb jij ook gehoord van Hurter?
13: Een dak van Hurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Hurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
14: Hurter. Kijk op Hurter met eu-daksystemen.nl.
15: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
16: Jouw Nederlandse dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is...

0: Roodhipblauw.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?

0: Lemmen Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemmen Design Vloeren.
1: Lemmen Design Vloeren in Sommeren.
2: Lemmenvloeren.nl.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file door de controles. A12 Duitse grens Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek 9 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is nu 3 kwartier. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En 3 kwartier weer op de N338 Doesburg-Westervoort. Tussen Latum en de A12 door de werkzaamheden bij de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
5: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
6: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
0: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegel.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
2: JPB, de zonwering specialist.
3: Zonwering voor buiten en binnen.
0: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
4: De feestweek van Wilhelmina 26. 11 tot

0: tickets? Check Feestweek Wilhelmina26.nl.
1: Ik heb de lente in mijn bol.
2: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.

0: je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast en Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
4: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor...

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Cruiseschip Hondius, dat zondag aanlegt bij Tenerife, moet van de autoriteiten van de Canarische eilanden meteen vertrekken zodra alle passagiers van boord zijn. Ze worden daarna direct naar het vliegveld gebracht om de tijd op het eiland te beperken. Het RIVM komt maandag met een plan om de 10 Nederlandse opvarenden in Nederland te kunnen opvangen. Na de aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag zijn de leden van de jongerenafdeling die op dat moment binnen waren vandaag weer bij elkaar gekomen. Er is vooral behoefte aan slachtofferhulp. Gelukkig zijn er geen gewonden, maar de impact van zoiets is enorm, zegt hun voorzitter tegen Omroep West. De vermoedelijke dader zit vast. Meerdere universiteiten en hogescholen hebben hun canvasomgeving uitgeschakeld naar een grote hack. Hackers namen de systemen over, waardoor basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt, zoals namen en mailadressen. Onder meer de UvA, VU en Erasmus Universiteit zijn getroffen. Het onderwijs gaat wel gewoon door. En tennisser Botik van de Zandschulp komt dit jaar weer naar het grastoernooi van Rosmalen. Hij was er in 2022 en 2024 ook bij. Vorige maand liet ook Talon Griekspoor al weten dat hij meedoet. De Libeba Open, zoals het toernooi officieel heet, is van 6 tot en met 14 juni op het Autotron in Den Bosch. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoopend Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door een gaten in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
6: Van Schijndel.
7: Kerkstraat 7 in Geffen.
6: Bedrijfskleding.
8: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
9: Tegel eruit, boompje erin.
10: Ja, zo gaat ie goed.
11: En wat doen we met het tuinafval?
12: Container
13: Nederland.
11: Oh ja.
13: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen, muziek, gezelligheid en culinair genieten. In Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
14: Kijk op fp2000.nl.

0: een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes.

0: Lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happencontainers.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel, in één dag.
7: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
8: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
9: Smit dakbedekkingen, allerbest.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
12: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
11: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
12: Wat zeg je?
11: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
12: Hoe dan?
11: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
12: Wauw, dat klinkt goed.
11: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
13: Zo, Huubke hier. Ja, jij had ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
14: Ja.
13: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
14: 13 juni.
13: Helmond! Ja, joh.

0: verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 200 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is dan maar 1 rijstrook open op de IJsselbrug. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij Dordrecht. Alle rijstroken zijn vrij, je hebt nog wel 1 kwartier vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 1 kwartier vertraging. Daar is het wegdek er slecht aan toe, daardoor is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Bel even met Henk.
4: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57.
4: Of kijk op henk.jobs.

0: Autospecialistbrabant.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
1: rolcontainernederland.nl.
0: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.
3: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
0: Dit is
6: Radio DND.
0: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij J&D hoor je thuis.
6: 3 uur.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Martijn Richters. Asielminister Van der Brink wil af van de grenscontroles op vaste plekken. Hij wil dat de marechaussee mobieler gaat werken. Dat betekent dat ze ook op andere plekken auto's kunnen stilzetten. En dan vooral als wordt vermoed dat er iets mis is. Mensen langs de grens vinden de vaste controles maar niks. Onder meer door de files. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om daar Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat meert dit weekend aan op Tenerife. Buitenlandminister Berendsen zegt dat eerst alle Nederlanders worden geholpen. Maar het kabinet voelt zich ook verantwoordelijk voor de buitenlandse cruisegangers, omdat het schip Nederlands is. Premier Jette heeft geruststellende woorden gesproken over de uitbraak van het hantavirus op het schip. Hij zegt in zijn wekelijkse persconferentie dat het gaat om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. De uitbraak is volgens Jette dus niet te vergelijken met hoe de coronapandemie 6 jaar geleden begon. AZ gaat langer door met hoofdtrainer Leroy Echtold. Die werd halverwege dit seizoen aangesteld als tussenoplossing na het ontslag van de vorige trainer. Maar nu AZ de beker heeft gewonnen, kunnen ze in Alkmaar niet meer om hem heen. Echtold heeft voor 2 seizoenen bijgetekend. Dan het weer van Weer Online. In het noorden zonnig, in het midden en zuiden is er ook bewolking. Op de Wadden is het vanmiddag 16 graden, in het zuiden 20. Morgen geregeld zon bij 18 tot 22 graden. Dat was het ANP Nieuws op Radio J&D.
0: J&D Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Onder andere van Utrecht naar het zuiden. Maar ook de andere kant op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel... 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek... 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden... tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten oponthoud. En veel vertraging ook door slecht wegdek op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum. Je staat er nu 20 minuten in de file. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
10: Ik heb de lente in mijn bol.
11: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Vrijdagmiddag, 3 uur.
2: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
3: Weekend!
4: Weekend!
2: Dit is de JN30.
0: De halve finale van het weekend is begonnen. Of in elk geval aangebroken. Welkom bij de JN30 op de vrijdag van Radio JND. Hey, mijn naam is Koen. En tot aan 6 uur presenteren wij ze allemaal voor je in de juiste volgorde. De 30 allergrootste van deze week. Die hebben wij voor je samengevat in de lijst van JND. De enige echte.
2: JN30!
0: Deze week afgetrapt door een man die zichzelf gewoon het mooiste van het stel mag noemen. Wat een hele fijne single. De man gaat al een, zeker al een tijdje mee in de JND-playlist met deze nieuwe single. Ik heb het over Roy van Uland.
2: Nummer 30.
0: Daar staat deze week zijn mooiste van het stel. Welkom bij de JN30. Meelezen kan online en helemaal gratis via radiojnd.nl. Laat het weekend maar

0: Droom jij over mij vannacht? Vinden we deze week op nummer 29.
1: De JN 30. Koen van der Voorst.
0: Zo, hè. Lekkerste deel van de week is aangebroken. Het weekend komt eraan. Nog misschien een paar uurtjes doorwikkelen voor de baas. En dan eindelijk tabé tegen de baas. En op naar huis. En even lekker 2 dagen lang doen waar je zin in hebt. Ja, morgen wordt een stralend mooie dag. Qua weer betreft dan. Straks even doornemen wat we mogen verwachten van de rest van het weekend. Hey, welkom bij de JN30. De meest actuele hitlijst. Meelezen is gratis en voor niets via radiojnt.nl. Daar houden je op de hoogte van de lijst. En uiteraard kun je de lijst ook volgen via Spotify. Even kijken hoe de balans er deze week voor staat. We hebben 6 stijgers, 12 zakkers. 8 nummers zijn gelijk gebleven en 4 nieuwe binnenkomers. Ja, het is ook vrijdag, de dag van nieuwe muziek. We mogen weer een hoop mooie tipjes draaien. Onder andere de nieuwe single van Jorieke Sterke. Die heet Goed Geboerd en is deze week een tip voor de JN30. Het is een kwestie van tijd natuurlijk als het een tipje is dat die misschien wel in de lijst gaat komen. Maar goed, het antwoord daarop, dat moet ik je nog even verschuldigd blijven. In elk geval, Hedeke van harte welkom bij de meest fijne hitlijst van het land. Want ja, waar hoor je anders 30 zulke grote hits als hier bij Radio JND op vrijdagmiddag. En dat is ook de enige echte start van je weekend. En ja, zoals Willem altijd mooi zegt, de 2-trapsraket. Daar ben je ingestapt. Vanavond hier de Verzoek Vrijdagavond met Arthur Kruijter. Nu op de radio, de JN30 tot aan 6 uur. Met verder een nieuwe binnenkomer op nummer 28. Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Je hoort daar. Maak me nou niet gek.
1: Nummer 28. Maak me

waterpas Henk Dissel. Nieuw deze week in de J30 op 27. Ja, ik heb zelf een probleem in mijn leven. Ik kan nooit zien of iets waterpas is. Maar ja, ik weet wel als ik waterpas lig na de avond op stap gaan. En dat is gelukkig ook waar Henk Dissel over zingt. Je hoort hem deze week nieuw dus in de lijst op 27. En daarvoor nog op 28 Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse zomer. En maak me nou niet gek. Vrijdagmiddag, je vrienden van J&D heb je aanstaan met onderweg. Zometeen de nieuwe single van Jorieke Sterke. Een tip deze week voor de J30. Ook al mag komt eraan met Busy BBL en Criss Cross Amsterdam. En Jan Smit en Frans Bauer, zij horen bij mij, ga je ook horen. Nou, muziek van Danny de Munk, zijn laatste nieuwe single, die het ook lekker doet in de J30. Vorige week stond hij op 20, deze week zakt hij 6 plaatsen. Dit is heerlijk.

0: Heerlijk, Danny de Munk bij J&D hoorde je deze week op plekje nummer 26. Staat inmiddels 4 weken bij ons in de lijst. Tijd geworden voor nieuwe muziek. Ja, daar houden we van. Zeker op vrijdag, dan stromen hier letterlijk de mailboxen vol met nieuwe muziek. En onder andere kiezen we daar dan een aantal tipjes uit voor die J&30. Ook vandaag hebben we dat gedaan. En beginnen wij met een vrouw, Jorieke Sterke. We kennen haar van De Vette Boeren. En ze blijft in de boerensfeer hangen, want haar nieuwe single heet Goed Geboerd. En is deze week een tip voor de J&30 en hij klinkt zo.
1: Dit is een tip voor de J&30.

0: Ik zat al in de auto om op vakantie te gaan met dit liedje. Route de Soleil hoorde je, Wolter Kroes. Een tip deze week voor de J30, net als Danny Vroken met Morgen is niet beloofd. En ook Jorike Sterke hoorde je met Goed Geboord. De J30 gaat zo verder met Amar, Busy en Poke.
1: J30,
0: tot zo.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover Hoofd in

0: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zo.

0: verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk. Bij elkaar staat er bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten na een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Het is daardoor ook extra druk op de A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim 3 kwartier vertraging. Er wordt daar aan de IJsselbrug gewerkt, maar er is ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is inmiddels van de weg. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Rotterdam-Heijplaat door een ongeluk. Daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij Dordrecht Centrum. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht, kost je een kwartier. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een 30 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanwaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.
0: Radio J&D.
1: Radio J&D.

Ja, de nieuwe single van Amsterdam, wat zeg ik, Amsterdam, Crisscross Amsterdam. Frans Bauer en Jan Smit, ja, ook in Amsterdam wordt hij veel gedraaid, dat kan niet anders. Zij, hoor bij mij, hoorde je. 2 weken in de lijst, vorige week op 24 en daar blijven ze deze week staan. Lekker steady in onze eigen JN30. Hey, welkom, dit is jouw JND, de vrijdagmiddag. We vieren het weekend bijna, Jesse Prins komt eraan, 1%. Ook Amar zometeen al heb je niets. En Amar heeft gewoon het geluk dat hij gewoon 2 keer in de lijst staat. Maar 2 verschillende liedjes, BBL net al met Busy en Poke, die je voor Zij, hoor bij mij, hoorde. En zometeen ook met Al heb je niets. Maar, eerste man die eigenlijk in geen 1 J30 kan ontbreken. Vorige week stond hij op plekje nummer 15. Deze week moet hij een aantal plaatsen inleveren. En zakt hij terug naar 23. Maar wel gewoon 7 weken in de lijst en een Radio JND successchijf noteren.

0: toch een feest.
1: Belangrijke levensles, maak van het leven toch een feest. Amago hoorde je, al heb je niets van 13 deze week naar 21.
2: Dit is een tip voor de JN30.
1: Hoppatee, hoppatee, hoppatee. We gaan tipjes strooien. Nieuwe muziek vandaag uitgekomen, onder andere. Tenminste, niet alle tipjes die we draaien vandaag, maar wel veel nieuwe muziek in elk geval. Het is vrijdag, de dag van nieuwe muziek. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En de muziekredactie, nou, die heb ik hier net naar huis gestuurd. Die waren nog steeds aan het zoeken sinds 7 uur vanochtend al. Om al die nieuwe muziek die uitgekomen is te beluisteren. Want ja, ieder liedje wat hier binnenkomt, moeten we luisteren. Moeten we luisteren, mogen we luisteren. En ja, daaruit kiezen we dan wat te toevoegen aan de playlist van Radio J&D. Dus iedere week is dat weer een flink uitzoekwerk. In elk geval de nieuwe van Mike Peterson is een tip geworden voor de J&D. Hoor je zo meteen. En ook René Vroker en Welen zijn samen de studio ingedoken. We hebben een liedje gemaakt, Hoe de Liefde Gaat, hoor je ook zometeen. En de J&30 zelf gaat zo verder met de nummer 20... die in handen is deze week van Marco Schuitmaker. Stijgt van 28 naar nummer 20 met Deze Nacht. En die ga je zometeen horen. Maar eerst nog een tipje. De laatste nieuwe single van Mike Peterson, Dat Doe Jij, is deze week een tip voor de J&30.
2: Dit is een tip voor de J&30.

0: moest eigenlijk een beetje wennen, eerlijk gezegd. Maar ik ben inmiddels gewend. Een fijn nieuw liedje van René Vroger met Welen. Hoe de liefde gaat, hoorde je. Een tip voor de JN30 dame nog Mike Petersen. Zo meteen gaat de lijst verder met de nummer 20 van deze week. In handen van Marco Schuitmaker. Deze dag krijg je zo in de...
1: JN30!
0: Tot zo!
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau.
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
1: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
4: Met 10 jaar garantie.
1: Ah, de goedkoopste veranda.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
6: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké.
7: En buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand, kies Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. De Duitse politie is onder Keulen een bank binnengevallen waar al urenlang een gijzeling bezig zou zijn. Eenmaal binnen vonden de agenten geen verdachten, wel werden er 2 opgesloten mensen bevrijd. Het gebouw werd steeds in de gaten gehouden, onder meer met een helikopter. Blijkbaar zijn de criminelen toch weggekomen. Een Spaanse vrouw uit Alicante is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Ze zat in het KLM-vliegtuig waar ook de Nederlandse vrouw in zat, die later aan het virus overleed. Een KLM-stewardess had ook griepachtige klachten, maar had het Hantavirus niet. Realityster Peter Gillis gaat zijn veroordeling voor belastingfraude aanvechten. Daarvoor kreeg hij gisteren van de rechter een jaar cel en een boete. Zijn advocaat zei toen al dat Gillis het er waarschijnlijk niet bij laat zitten. Of hij ook in beroep gaat tegen de taakstraf voor het mishandelen van zijn ex is nog niet bekend. Een brand vanochtend bij een tankstation langs de A16 bij Hendrikje door Ambacht is voor een vrachtwagenchauffeur extra wrang. Zijn vrachtwagen brandde helemaal uit en volgens regiozender Rijnmond was het zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe baas. De vrachtwagen vloog op de parkeerplaats ineens in brand en die sloeg over naar een bestelbus. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: roodhitblauw.nl. Wist jij dat zo'n paintproject?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh.
0: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paintproject.
0: Check paintproject.nl. Wil jij ook Riedidi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy

0: autospecialistbrabant.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
2: Koen van der Voorst.
3: Ik heb gewoon de verkeerde microfoonschuif openstaan. Sorry daarvoor. In verstelling 6 na het weekend. De JN30 komt eraan met Frank Verkooijen. En eerst op 20 Marco Schuitmaker.
2: Nummer 20. Jij bent

0: Marco Schrijfmaker, deze nacht hoor je.
1: 32 overzicht.
0: Op 20 deze week, tijd voor een klein overzicht van de nummers 30 tot en met 20. Op 30 hoorde je Roy van Nuland en de mooiste van de stel. Op nummer 29 hoorde je Droom jij over mij vannacht van Yves Berendsen. 28 in handen van Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse zomer en Maak me nou niet gek. Op nummer 27 kwam nieuw binnen Henk Dissel met Waterpas. 26 Danny de Bunker met Heerlijk. Op 25 Amarg Busy Poke en De Voorhoede met BBL. Op nummer 24 Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer, Jan Smit en Zij Hoor Bij Mij. Op 23 Roa Pater, Ik Was Mezelf Even Kwijtgeraakt. 22 met Jesse Prins en 1%. Op 21 hoorde je Amarg Al Heb Je Niets. En op 20 Marco Schuitmaker en Deze Nacht. Nou, eerlijk is eerlijk. Het lijstje begint goed. Dat zijn de eerste 10 nummers die we gedraaid hebben hier in de JN30. Meelezen is gratis via radiojnd.nl. Je kan de lijst ook volgen via Spotify. Dan kun je hem zelf gewoon bio bent terugluisteren. Super makkelijk. Alex komt eraan. Eén zomer nacht met jou. En Vincent ook. Mora mora por favor ga je horen. En dit half uur maken wij de nieuwe Radio JND Successchijf bekend. Het liedje wat we komende week helemaal grijs gaan draaien. Welke dat is hoor je iets voor half 5. Eerst op 19. Blijf staan. Frank van Kooijen met Suzanne Veldmeijer.

Vincent. Blijf staan deze week op 17. Inmiddels 6 weken bij ons in de lijst. Ook al Radio JND succesrijk geweest. Hey, onderweg zijn Blake Russo hier met Emma Heesers. Liefdesverdriet komt eraan. En de nieuwe Radio JND successchijf. Ga hem aan je bekendmaken. Het liedje wat wij de komende week gaan draaien. Heel vaak, extra vaak. Je hoort me zo meteen. Nou, handen mee en bluff samen. Deze week staan zij op plekje nummer 16. Met het hele mooie Ik ben

0: Ik ben heel erg blij met deze nieuwe single van Russo met Emma Heesters, Liefde Verdriet hoor je. Drinnen deze week op plekje nummer 15, precies op de helft van onze eigen JN30. Meelezen kan gratis en voor niets via radiojnd.nl. Het is tijd voor de Radio JND Succes Schrijf. De single die wij komende week helemaal grijs gaan draaien, tot we er helemaal gek van worden. Het is de nieuwe single van René Schuurmans en die heet Al win ik 10 miljoen. En vanaf nu is hij de enige echte Radio JND Succes Schrijf.
1: De Radio JND Succes Schrijf.
2: De Radio JND Succes Schrijf.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen, muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
4: Kijk op fp2000.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Hey, heb jij ook gehoord van Hurter?
7: Een dak van Hurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Hurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
8: Hurter. Kijk op Hurter met EU-daksystemen.nl.
9: Ben jij over je vloer aan het matten?
10: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, micro-cementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
11: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
12: Lemmenvloeren.nl. Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
13: J&D Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk. Maar nu ook een hele lange file in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is het tijdverlies een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A12 Duitse grens Arnhem een half uur vertraging bij knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En door slecht wegdek ook een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. Hou daar ook rekening met een half uur extra reistijd.
15: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Goedemiddag, dit is Radio JND.
17: Jouw Nederlandse dag.
10: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
18: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
19: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.

0: kusters.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Schade

0: wordt het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
3: het goed staat. Ik heb de lente in mijn bol.
4: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

0: de JN30.
1: En ik moet ook elke keer lachen, want ik vind hem zo schattig.
0: Koen van der Voorst. Bij JN30.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: deze week in de JN30. Je hoorde Robert van Hemert en André Hazes.
1: JN30 Overzicht.
0: Op 20 hoorde je Marco Schuitmaker. De Nacht op 19. Frank Verkooyen en Susanna Veldmaier. Veel leuker met jou. Op 18 Alex, één zomernacht met jou. 17 Vincent, morgen morgen poffen voor. Op 16 Hanna mee aan Bluff en ik ben niet meer bang. 15 Russo, Emma Hezes en Liefdesverdriet. Op 14 Django, waarom ben jij gegaan? Op 13 John de Bever, als jij nu nog niet weet. 12 Mart Hoogkamer, Billy Dans. 11 Gisby, dit ben ik. En op 10 hoorde je Hazes en Robert van Hemert samen uit, samen thuis. Nou, dat zijn de nummers 20 tot en met 10. Gaan we eigenlijk zo meteen die top 10 openen. Zullen we een kleine preview doen van die top 10? De nummer 9 dan. Vorige week stond op 7. Deze week op plekje nummer 9. Ik heb het over Monique Smit. Dit is Ik Wil Je Helemaal.

0: van Monique Smit hoor je en ik wil je helemaal.
1: Dit is een tip voor de JN30.
0: Ja, te vinden deze week op plekje nummer 9. Hey, tijd geworden voor een tipje voor de JN30. Twee stuks. De nieuwe single van Rob van Daal, die heet Waarom Doe Je Dit Nou? En ook de nieuwe single van Jari Herdegers, vorige week vrijdag uitgekomen, heet Vlam in de Pan. En vorige week vrijdag spraken we hem over deze nieuwe single. En hij heeft letterlijk aangekondigd, dit is nog maar het begin van wat er komen gaat dit jaar allemaal omtrent Jari Herdegers. Dus meer gaan we daar zeker over horen. Heeft trouwens ook een hele goede single met Monique Smit gemaakt, hè? Maar goed, die hoorde je niet. Nee, je hoorde Ik Wil Je Helemaal van Monique en Jari Herdegers. Die ga je nu horen met zijn nieuwe single als tip voor de JN30. En die heet Vlam in de Pan.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook veel zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
0: Helmond!
1: Ja, jongen.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Stream hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Goedemorgen.

binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Partytime. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie. Ook voor

0: je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Mensen aan boord van het Nederlandse virusschip Hondius worden een dag eerder thuisgebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip is aangekomen bij Tenerife, en dat is zondag. Opvarenden gaan meteen door naar het vliegveld, ook als zij klachten hebben die lijken op het hantavirus. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben servers in het datacenter, zoals de Universiteit Utrecht, die daarom vandaag dicht is. Na maanden weten we waardoor het drinkwater in de regio Amersfoort vervuild kon raken. Rond de jaarwisseling moesten tienduizenden mensen het water eerst koken. Volgens waterbedrijf Vitens komt de vervuiling door verouderd beton in een van hun opslagkelders. Daardoor ontstond er lekkage en raakte het drinkwater verontreinigd met een bacterie. En de ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid en ging het mis in een bocht. Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Magnier. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Het tijdverlies is daar een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 3 kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 40 minuten vertraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Osse-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Dussen en Made een half uur vertraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Waar gaan we heen met dat afval van?

0: rolcontainernederland.nl.
1: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker, trek Leende. 3 dagen lang brute PK's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag full power en afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekker-trekleende.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
4: JPB, de zonwering specialist.
5: Zonwering voor buiten en binnen.
2: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
9: Weekend! Weekend!
10: Het weekend van JND! JND!
8: Jouw weekend begint hier.
11: Het weekend is officieel begonnen.
10: JND! Koen van der Voorst.
11: En ik heb het geluk dat ik met jou het weekend mag inluiden. Guido van der Graaf komt eraan. Ik kom terug. John West, Lange Frans. Alles wat ik zoek, ook zometeen.
10: Bij JND hoor je het.
11: En eerst Susanna Freek op nummer 8.

Ik kan gewoon de versie van Adi Timmermans helemaal niet meer voorstellen als ik deze versie hoor van Guido van der Graaf. Ik kom terug, hoor je. Vorige week op nummer 5, deze week 2 plaatsen omlaag naar 7. Daarvoor nog Suzanne en Freek, die vorige week op 8 stonden. En daar blijven ze deze week staan met halverwege. Jouw radio staat op JND. We vieren het weekend hier samen. Eindelijk 5 uur geweest. Ik zou zeggen, tabé tegen de baas. Op lekker naar huis. 2 dagen even lekker niks moeten. En alleen maar doen waar je zin in hebt. Mooi toch? Morgen trouwens hier in de studio om 12 uur. Justin de Wild van die hele grote Ocherio. De vraag is, staat er deze week nog steeds op 1 in de J30? Gooi je iets voor 6? Eerst John West, Lange Frans met alles wat ik zoek.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Koen van der Vorst. Op weg naar de nummer 1 van Brabant.
2: Nou, draai er nog maar één dan.
1: Dit is de JN30.

Met mij in jouw enige echte JNDertig, de hitlijst van JND, die mee te lezen is online via radiojnd.nl. En daarvoor nog John West, Lange Frans, alles wat ik zoek. Het is de vrijdag, 4:15. Zo meteen hier onder andere nieuwe muziek van Tino Martin vandaag uitgekomen. Heet Jong en Dom, ook de kater duurt maar even van Frans-Duits. En zo meteen een exit voor Robert van Hemert en Donnie. Mo heet dat nou, maar we gaan hem wel zo nog even draaien. Na de allernieuwste van Damien van As doet het nog steeds goed. Van 3 deze week naar 4. Dit is Diamantenring in de JN30.

uitgekomen vandaag. Splintertje nieuw. Zullen we nog één tipje draaien? Eentje dan, de laatste. En dan zo verder tellen met de J30. De top 3 komt eraan. En uiteraard Robert van Emmert en Donnie zometeen. Moet dat nou? Die moeten deze week de lijst verlaten. En we gaan nog een jaar terug in de tijd. Welke track stond toen op nummer 1? Je hoort het zo. Nou,

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Al mijn nummers komen voorbij. Optredens van gastartiesten en leuke

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.

0: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek. Containernederland.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds bijna 400 kilometer file. En op een aantal plaatsen heb je ook echt veel vertraging nog. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en Maastricht-Noord is het oponthoud 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Kost je vanaf het harde ruim een half uur. Door politieonderzoek staat er een lange file in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Houd er rekening met 20 minuten vertraging. En ook in het zuiden gebeurde een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging vanaf Dussen is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Schade.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Wat weer?
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage. JS
3: Montage. Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel, in één dag.
7: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
9: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
10: Smit dakbedekkingen, uit best.
11: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
12: Ook bij je thuis.
13: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
14: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
17: Jouw Nederlandse dag.
16: Koen van der Vorst.

0: W104.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Wat heb jij nou aan?

0: Robben van Emert en Donnie samen. Moet dat nou? Draaiden we bij J&D. Stond vorige week nog in de lijst. Deze week niet meer. 16 weken stonden zij erin. En sinds deze week moeten zij de lijst verlaten. Nou, ja, eerlijk is eerlijk. Een liedje wat we sowieso de komende tijd nog heel vaak gaan horen. Echt zo'n nummer wat gewoon in iedere feest de koe voorbij komt. We gaan even een jaar terug de tijd in. Op de nummer 3 stond toen Raymond Hermans maximaal in de J&30. Op 2 Fleming, Mart Hoogkamer 100%. En op 1 Samuel Welten. Echte liefde is te koop. En die hoor je nu.
1: Hey, ik ben Samuel Welten en je luistert naar Radio J&D.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: J&D. Bij

0: Dat een jaar geleden de nummer 1 in de J30. Joh, de echte liefde is te koop.
1: J30 overzicht.
0: Tijd voor een overzicht van de nummers 10 tot en met de 4. Op 10 hoorde je André Hazes en Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. Op 9 Monique Smit, ik wil je helemaal. Op 8 Suzanne Freek, halverwege 7 Guido van der Graaf, ik kom terug. Op 6 John West, Lange Frans, alles wat ik zoek. Op 5 Jannes, dans tot de morgen bij mij. En op 4 Damien van Os en de Diamanten Ring. Zijn we aangekomen bij de top 3 van deze week in de JN30. Hoe gaat het eraan toe aan de koppositie? Dat is de grote vraag. Is daar veel veranderd? Nou, in elk geval dat de mannen die vorige week op nummer 2 stonden, deze week op nummer 3 stonden. Dat zijn Samuel Welten en De Bank zit er samen. Uitslover, die staat deze week op plekje nummer 3.
1: Nummer 3.

0: De bankzitters, de nummer 3 van deze week in de J30, doen het onwijs goed. Ja, en vorige week stonden ze nog op 2. Wie mag dan deze week plekje nummer 2 warm houden? 4 weken staan ze in de lijst. Afgelopen zaterdag was ze te gast bij Erik Kerkhoff in het weekend van JMD. Vorige week stond ze op 6 met Donnie samen en deze week op 2. Ik heb het over Senna. Haar nieuwe single, Waar blijf je nou, is deze week in de JMD30 gestegen naar plekje.
1: Nummer 2.
2: Hallo, ik ben Senna en je luistert naar de JMD30.

0: plekje nummer 2 deze week in de J30. Ja, en de grote vraag is, wat wordt het liedje waar wij het weekend gaan inluiden? Het komt van een man af die morgen te gast is hier bij ons in de Radio J&D-studio. Die komt praten over zijn wereldhit Cheerio. Die deze week opnieuw ook de nummer 1 in handen heeft. 8 weken bij ons in de lijst. Vorige week op plekje nummer 1 en deze week ook opnieuw op plekje nummer 1. Ik heb het over Justin de Wild. Daarmee gaan wij het weekend in. Vanavond hier de verzoekvrijdagavond met Arthur Kruid vanaf 8 uur. Wil je iets aanvragen? Hashtag Arthur draait alles. Die kun je gewoon doorsturen. Dat kan heel de vrijdag lang naar 085-760-9936. Ik wens je een mooi weekend. Spreek je morgen om 12 uur als deze man die we nu gaan draaien te gast is. Hij heeft de nummer 1 in handen. Het is Justin de Wild. En deze week heeft hij plekje nummer 1 in handen in de J30. Heel de lijst nalezen kan online via radiojnd.nl en via Spotify. Mooi weekend. Tot morgen.
1: Nummer 1.
2: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Bel even met Henk.
3: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 585957
3: of kijk op henk.jobs.
4: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss op geen Fender Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Youfone.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Het kabinet gaat ondernemers compenseren die geraakt worden door het vuurwerkverbod en trekt daar 100 miljoen euro voor uit. Vuurwerkhandelaren vragen de politiek samen om 900 miljoen, maar dat wordt dus veel minder. Het vuurwerkverbod moet tijdens de komende jaarwisseling ingaan. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien naar de brandweermensen. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. De stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Als laatste provincie is nu ook voor het eerst een wolf gezien in Zuid-Holland. Iemand zag er vorige maand eentje lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam, en maakte er een filmpje van. Experts denken dat het nog maar een jonge wolf is die op zoek is naar een eigen leefgebied. De belangrijkste Nederlandse fotoprijs is dit jaar voor een foto van prinses Amalia. Ze staat tussen militairen tijdens een ceremonie op een kazerne in Amersfoort en kijkt erg verrast. De foto is gemaakt door ANP-fotograaf Remco de Waal. Hij wint er de zilveren camera publieksprijs mee. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag ook droog, maar wel minder warm. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof drie kwartier vertraging door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
4: Robby's Buitengewoon.
3: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
4: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.

0: Betontelefoon zijn. De betontelefoon.nl. En geen tamtam, het staat rap op een dam.
1: De betontelefoon.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Dit is de vrijdag van J&D. Weekend begint hier. Het weekend van J&D.
6: Het weekend van J&D.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Ik heb de lente in mijn bol.
2: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: via Tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file. Op de A2 nog een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en de afrit Maastricht Airport is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp 20 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech, daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West een half uur vertraging door politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
4: Kijk op fp2000.nl.
8: De Salamander.
9: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
8: Die vakmanschap als geen ander.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
11: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
12: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
13: JS Montage.
14: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
15: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
16: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Exclut.

0: trainingen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van J&D.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes...

0: Vlaamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Kijk nou, de Reddelouw!
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
9: 0626-222-498.
10: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Kijk nou, de Reddelouw!
8: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
11: Bedrijf- of personenauto?
12: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
13: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
12: En gratis vervangend vervoer.
13: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
12: Industrieweg 27 in Oorschot.
14: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Jouw Nederlandse dag.
18: Bij J&D hoor je thuis.
17: 7 uur.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Martijn Richters. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen. Maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening in juni meer jongeren trekken. En daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack. Wielrenster Anna van der Breggen is op weg naar het winnen van de Ronde van Spanje. Vandaag was de op één na laatste etappe een loodzware bergrit. Ze reed in de slotklim weg van haar concurrentes en ging solo over de streep. Morgen start Van der Breggen in het rood en is er weer een bergetappe. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag minder warm en in de avond kans op regen. Dat was het ANP Nieuws op Radio J&D.
18: J&D Verkeer.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knaupendel en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knap het Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
9: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
21: De feestweek van Wellemina 26. 11 tot en met 16 mei in Wijk en Aalburg. Met Jan Smit, Gerard Joling, Jorieke Sterke, Vieze Jack, La Fuente, Guido van der Graaf en vele anderen. De feestweek van Wellemina 26. Info en tickets? Check feestweekwellemina26.nl.
22: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
23: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
22: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
24: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
25: Wie gaat er mee naar buiten?
26: Naar buiten!
25: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het.

0: rijdt met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Dit is de vrijdag van JND.
4: Weekend!
5: Weekend!
6: Het weekend van JND!
3: Jouw weekend begint hier.
6: JND.
3: Het weekend van JND.
6: Het weekend van JND.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: 50 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West. 10 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Zo, Huub hier.
4: Ja.
3: Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
3: Helmond! Ja, jongen.
5: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehands auto.
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij. Heb je nu wat snellers?
5: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
5: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De nieuwe J&D-app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Eco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijco.nl en neem contact op. Vidijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijco.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week maakt maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. Eén agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft niemand van de opvarenden nu klachten die passen bij een besmetting met het virus. Het schip is van Kaapverdië onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Amerika is begonnen met het online zetten van geheime documenten over UFO's. En niet alleen die aan de andere kant van de oceaan, maar er zit ook een waarneming uit Nederland bij. Die was 80 jaar geleden ergens in Zeeland. President Trump wil volledige transparantie en daarom komen er nog meer UFO-dossiers online. In Limburg gaan ze kijken of in het openbaar vervoer plaatsnamen ook in het Limburgs omgeroepen kunnen worden. Provinciale staten stemden unaniem voor dat voorstel. In Friesland gebeurt het al in het Fries, dus dan kan het hier ook, zegt iemand van de provincie. Limburgs is door de overheid erkend als regionale taal. Dan het weer van Weer Online. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden en het oosten is er wel wat meer bewolking dan in de rest van het land. Maar ook daar is het zonnig. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds kans op regen, vooral in het zuiden. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
3: JPB, de zonwering specialist.
4: Zonwering voor buiten en binnen.
1: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
5: Ik heb de lente in mijn bol.
6: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: schoenrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het
2: goed staat. En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De vrijdag van J&D.
5: Weekend!
6: Weekend!
7: Het weekend van J&D! J&D!
4: Jouw weekend begint hier.
7: J&D!
8: Arthur Kruid.
9: Goedenavond, ben je er klaar voor? Jij vraagt en ik draai. Welkom bij de Verzoek Vrijdagavond.

0: J&D Verzoek Vrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D app.

0: laten starten vond Corina Pol het wel een goed idee om René Schuurmans te draaien. Je hoorde als het weekend is.
1: Verzoek vrijdagavond.
2: 8 uur kruid.
0: En welkom. De verzoek vrijdagavond van start gegaan. Het is 8:09. En inderdaad, het weekend is officieel begonnen. Al een beetje op vrijdagmiddag doen we dat met de JN30. En natuurlijk kijken we eigenlijk al in de ochtend in de ochtendshow met Willem al een beetje met een kleine schuine knipoog naar het begin van het weekend. Hey, leuk dat je erbij bent. Tot 11 uur bepaal jij weer volledig onze playlist. Is jouw aangevraagde plaat aanwezig? Dan ga ik hem voor je organiseren. Ga ik hem opzetten. 085-760-9936. Kom maar door. 085-760-9936 of de JND-app. En je mag ook een spraakbericht sturen. Als je dat ziet zitten, niets is verplicht. Maar ik zou het wel een keer leuk vinden. Maar goed, het draait niet om mij, het draait om jou. Dus kijk maar wat je leuk vindt. De Griekse Nacht. Nieuw werk van Jeroen van Zelst voor Lisette volgende week. Nee, over 2 weken zitten zij ook in het mooie Griekenland. Mooi vooruitzicht, lekker.
3: Mijn hart verloor.

al die jaren ken je het verhaal eigenlijk wel een beetje uit je hoofd. En toch moet ik me op... trap ik mezelf er continu op dat... dat ik toch weer helemaal naar het verhaal ga luisteren. En ja, er nog een beetje door geboeid ben ook. De lafaard van de stad. Gerard Schonebeek hoorde je. Een golden classic. Aangevraagd vanavond. Wil je voor mijn Corrie AUB Gerard Schonebeek draaien? Het is een bericht dat afkomstig is van Dirk van der Gaast. En natuurlijk willen we dat. Een fijne avond toe gewenst. En welkom bij Radio J&D. En die Gerard Schonebeek die hield zich niet alleen bezig met zingen. Hij had best wel aparte dingen. Aparte. Hij hield zich bezig met de textielindustrie. Dat valt allemaal wel mee. Maar hij had ook een opvallende show die hij opvoerde. Een Shetland Pony Show was dat. En misschien dat je Hydra nog kent met Marietje. Was een keertje vroeg opgestaan. Ja, dat is lang geleden. Maar daar was hij ook een lid van die band in ieder geval. Was die zanger dus. 18 over 8. De J&D-app, hij staat wagenwijd voor je open. Kom maar door. Wat kunnen we aan je presenteren, muzikaal gezien? Of anders 085-760-9936. En dan doel ik op ons WhatsApp-telefoonnummer. Ik vind het fijn dat jullie al lekker bezig zijn. Lekker aan het losgaan zijn in de box. En komen al heel wat leuke, fijne, maar ook wel gezellige muzikale suggesties binnen voor deze vrijdagavond. Het is de 9e mei. Morgen een belangrijke dag voor mijn persoon. Want beste vriend die gaat morgen trouwen. Waarbij ik dus dan de ceremonie moet gaan houden. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben knap zenuwachtig al. Dus ik hoop niet dat het veelvuldig zijn weerslag gaat kennen vanavond in dit radioprogramma. Maar dat zal wel mee gaan vallen. Samuel Welten, zijn allergrootste, gaan we aantikken. Het is echte liefde, is te koop. Vanavond op aanvraag van Nadine is ook aanwezig. Leuk dat je erbij bent.

0: naam die vaak geassocieerd wordt met de Griekse betekenis vlinder. En er is ook een specifiek geslacht van vlinders genaamd Vanessa.
1: Het weekend van J&D.
2: Arthur Kruid.
0: Oeh, we kregen het er behoorlijk warm van. Hè? Ik zag afgelopen week nog een geinige foto van heel, heel vroeger. Waarbij Vanessa dus optrad. En ja, ze had de kijkers behoorlijk toch wel op haar lip hangen. De tongen nog net niet uit de mond, maar het was echt heel geinig om te zien. In de tijd dat er nog wel wat meer kon dan anno 2026. Dat is één ding wat zeker is. Hey, straks na 8:30 knallen we Wesley Bronkhorst erin met Vaya con Dios. Dat is aangevraagd, daar heb ik een heel verhaal bij. Branden we straks mee los. Maar eerst aandacht voor een bericht dat afkomstig is van Sean. Graag Willem Bart met Al word ik

0: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions. Gegarandeerd 100% feest.

0: onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck. Zet zoden aan de dijk.
1: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker, trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie en feest met Cruzo. Tickets op trekkertrekleende.nl.
2: Hey, heb jij ook gehoord van Heurter?
3: Een dak van Heurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie. Heurter.
4: Kijk op Heurter met eu-daksystemen.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.

Betontelefoon zijn. De Betontelefoon.nl. En geen tamtam, het staat erop op Boendam. De Betontelefoon. De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitume en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
9: Eerste schooldag?
8: Ja, zo lastig.
9: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: 8 uur Kruid.

Nog een paar weken en dan is het zover. Die grote fandag die hij heeft georganiseerd. Jan Biggel. 31 mei. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Niet alleen Jan Biggel zal daar zijn kunstje gaan vertonen. Maar natuurlijk ook heel wat andere top-rasartiesten zullen daar de boel gaan vermaken. Jan Biggel ook druk bezig met de voorbereidingen van zijn aankomende huwelijk. Het kan raar lopen in het leven en snel gaan ineens. Als je de ware persoon tegen bent gekomen. En dat is toch wel degelijk het geval bij Jan, hè? Je hoorde Iedereen Weet. Vanavond op verzoek hier bij Radio JND opgezet. Uit naam van Peter Raats. Op dit moment in de vrachtwagen onderweg. Rijdend door het o zo mooie Limburgse landschap. Op weg naar de thuisbestemming. En dan gaat Jan... Peter, excuus. Ga Peter ook lekker weekend vieren. En gelijk heb je, Peter. Maar fijn dat je ons nog even lekker meeneemt zo op vrijdagavond. De JND-verzoek vrijdagavond staat aan. Met diverse leuke muzikale suggesties onderweg. Maar nu aandacht voor een bericht dat afkomstig is van Frank. Hij heeft nog een foto doorgestuurd van Balle Harry. Is daar op visite. Beide heren zijn zich aan het klaarmaken voor morgen. Dat wordt weer een hele belangrijke dag eigenlijk wel. Ze gaan morgen namelijk weer naar Duitsland om inkopen te doen. En niet alleen dat. Ook uiteraard wordt er wat plezier gemaakt. Dat hoort er ook bij dat bezoek. Maar nu, op dit moment nog even samen gewoon lekker aan het chillen op de bank. En deze vrijdagavond zou nog wat optimaler gemaakt kunnen worden... als we Wesley Bronkhorst draaien. Dit is Fire Condition.

een verzoek van Suus van Brussel. En als je je moedertje nog in je bezit hebt, geniet ervan, wees er trots op. En inderdaad, als je een beetje naar de tekst van Corrie Konings hebt geluisterd, dan is het de keiharde waarheid. Dit is gewoon echt absoluut het geval, hè. Je moedertje, steun en toeverlaat. En mogen ze ontvallen zijn, dan kun je, hoop ik, op een fijne manier in ieder geval wel terugdenken aan alles wat je met haar samen hebt meegemaakt. Aankomende Moederdag 2026. Ja, en ik heb het idee, en ik weet het bijna wel zeker, dat het ook wellicht bepaalde mensen even wakker heeft geschud. Van, och ja, oh ja, dat is aankomende zondag het geval. Niet vergeten om nog een klein presentje te kopen. Als je daar natuurlijk aan doet, hè. 8:15 geweest. Radio JND presenteert op vrijdagavond tussen 8 en 11 uur. De verzoek vrijdagavond, compleet in jouw handen. Laat weten wat we kunnen betekenen voor je. De JND-app mag je raadplegen. En anders 085-760-9936. Een bericht ontvangen uit naam van Henry Schrijbeler. En dat was eigenlijk best wel kort, maar krachtig. En dat kan ook gewoon. Ik bedoel, je hoeft er helemaal niet heel veel woorden aan vuil te maken. Geen enkel probleem, hoor. John West en Lange Frans met die dikke knijter uit de J30. Voor Henry nu. Alles wat

0: zegt je denk ik niet zo gek veel. Misschien de artiestennaam die wat meer begint te dagen. Nick McKenzie, jaren 70. Maakt hij grote ogen, grote furoren met toch wel leuke nummers.
1: Weekend is J&D.
0: Ja, en eigenlijk het grootste succes kende hij onder de vleugels van Jack Jersey. Ja, dat is ook niet de minste. Dat heeft deze man betekend, jongens, in de Nederlandse muziekindustrie. Jammer dat hij zo slecht met zijn lichaam omging en niet heel erg oud mocht worden, helaas. Het is niet heel moeilijk, de tekst. One is one and two is two, et cetera. Je kunt het ook kleine kinderen laten horen ter kennisgeving. Zie het als een soortement van klein lesmateriaal. Het is een idee dat zo in mijn hoofd opkomt en totaal natuurlijk niet de werkelijkheid kan worden, maar goed. Hey, het is 6:06. En ik vind het heel erg top dat jullie zo goed meedoen aan de muzikale invulling. En ja, echt die playlist gewoon volledig vullen. Tot 11 uur hebben we zendtijd. En ook deze week was het weer waarneembaar in de tv-gids, waarbij ook radio een gedeelte kent. Want als je het trotskompas openslaat, dan zie je inderdaad de J&D verzoek vrijdagavond er weer in staan tussen 8 en 11 uur. Met nu aandacht voor, ja man, je mag ook niet ontbreken bij je vrienden van J&D. Dit is een droomopverzoek.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan, als ze eenmaal thuis zijn, 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité LAX is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het LAX vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op wat regen. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Amster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
2: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
2: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen!
2: Amster!
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Dit is de vrijdag van JND.
6: Weekend!
7: Weekend! Het weekend van JND!
5: Jouw weekend begint hier.
7: Arthur Kruijts.
8: Welkom bij de Verzoekvrijdagavond. De plek waar ik jouw favorietnummer nog sneller draai dan je schoonmoeder kan bellen op vrijdagavond.

0: Het brengt ons gewoon denkbeeldig ook in een lekker warm tropisch land. Je hoorde René Schuurmans met de Griekse muzikant.
1: De enige echte start van je weekend.
2: De J&D.

ton veilig maken. Wat een fijn, lekker vooruitzicht. Wat zijn er toch enorm veel mensen die vanavond kenbaar maken dat ze over een aantal weken toch even in een ander land de zon op gaan zoeken. Nou ja, goed nieuws dan, hè mensen. Morgen, de volle zaterdag, belooft toch wel een prettige, aangename dag te worden. Waarbij een fijne temperatuur aangetikt gaat worden. Het zonnetje zich regelmatig laat zien, dus geniet er absoluut ook morgen van. 13 over 9, Radio JND, jouw Nederlandse dag staat aan tot 11 uur. De verzoek vrijdagavond. En Peter stuurde rond 5 over 8 al een berichtje. Ik ben aanwezig. Wil je iets van Rocco Granata draaien?

Het was hartje zomer 1974 dat de Rubens, hele hoge ogen scoorden in de top 40 destijds. Hè? Sugar Baby Love. Best wel lullig, Paul da Vinci, de zanger in het nummer, had het ingezongen en verliet de groep. Net op het moment dat ze populair begonnen te worden. Ja, dat het doorbrak er was, zeg maar. Toon de Bloemist uit Eindhoven groet alle vrachtwagenchauffeurs die nog aan het rondrijden zijn. Werkt ze nog? En Toon kwam met de muzikale opdracht om de Rubens hier bij Radio J&D te presenteren met Sugar Baby Love. Ik vond het een absoluut fijne verzoek. Fijne verzoekplaat. Een nummer dat absoluut weer een keertje de aandacht mocht krijgen hier. Dus dank daarvoor, joh. Carola, Love Isn't Love. Volgens mij een week geleden hebben we hem uit de kelders ook opgedoken en aan je gepresenteerd. En vanavond wordt het nummer aangevraagd. Zometeen de details. Het nummer gaat er in ieder geval aankomen. Maar eerst valt mijn blik op een bericht dat afkomstig is uit naam van Rosalie Maas. Is aanwezig en vraagt of we voor Vriendlief Remco de nieuwe van Tino Martin al willen presenteren. Of het nummer al aanwezig is. En ja, natuurlijk deze dikke hit, want dat gaat het worden. Neem het van ons aan. We hebben hem aanwezig. De titel luidt...

met de o zo grootse talenknobbel. Bekende Nicole met Ein bisschen Frieden. Deed het ook in heel wat talen. Maar Carola was ook zeker een dame die zich in het rijtje mag aansluiten. Jouw ogen hebben geen geheimen meer, is ook de versie in het Nederlands die af en toe wel eens op vrijdagavond te horen is. Want hij wordt ook wel eens aangevraagd. Maar Edwin ging vanavond voor de Engelse uitvoering. Lekker! Love isn't love. Bij Radio J&D. Het is 2:30. Aanvragen zijn welkom. 085-760-9936. Of anders maak je gebruik.

0: feestweek van Willemina 26. 11 tot en met 16 mei in Wijk en Aalburg. Met Jan Smit, Gerard Joling, Jorieke Sterke, Vieze Jack, La Fuente, Guido van der Graaf en vele anderen. De feestweek van Willemina 26. Info en tickets? Check feestweekwillemina26.nl.
1: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumaterstraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
9: Die maakt elk project perfect.
8: Toppie!
9: Paintproject.
8: Meer info op paintproject.nl.
10: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom

0: bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
2: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Jan-Begel. Op is op!
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
4: Container Nederland.
3: Mooi, ja.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: Iedere werkdag

Debbie Koelen. Hey Arthur, zou je Zomerlach van Frank Verkooyen willen draaien? Morgen vertrekken Max en ik lekker naar Turkije. Zelf onze batterij opladen, maar eerst vanavond nog Radio JND natuurlijk. Groetjes uit Roermond. Wat een lekker vooruitzicht, Debbie. Ik denk dat je Frank Verkooyen met Zomerlach ook met een grote lach hebt ontvangen. Een goede reis morgen. En neem JND gewoon mee, hè? Ik bedoel, het kan allemaal. Als je de app hebt gedownload op je mobiel of op de tablet, dan ook in Turkije zijn je vrienden er gewoon bij. Dat is dan het leuke toch wel, hè, van de huidige tijd, laten we eerlijk zijn. Zometeen onder andere Peter Blanke. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Dat geldt echt voor deze man. Ik heb een heel leuk lijstje binnengekregen met heel wat titels. Kom ik zo meteen op terug. En nou ja, goed, één van de titels wordt zo meteen in ieder geval behandeld. Maar er komt nog veel en veel meer. Dat is één ding wat zeker is. Het is 8:30. Laat weten wat ik kan draaien voor je. 085-760-9936. Middels tekst of spraakbericht. Kijk maar even. Of anders raadpleeg je de JND-app. Je moet hem wel even downloaden, maar klein kunstje, dan ben je er altijd bij. Dat geldt ook voor Agnes. Agnes de Lange woont in Roosendaal. Wil je voor de aanwezige visite André Hazes en Robert van Hemert nu voor ons gaan draaien? Ik neem water.

0: Radio Γιαγαντέ.
1: Bij Γιαγαντέ hoor je thuis.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: de Blanke. J en D. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Kreeg de opdracht uit naam van Frans Riedbroek. Nel is ook aanwezig. Ik kreeg een lijstje door met heel wat fijne titels. Allemaal goud van oud toch wel. Vlammetjes van Helga bijvoorbeeld. Of De verzonken stad van Frank en Mirella. Moet ook denken aan Wat is dan liefde van André Hazes. Maar ook in het lijstje staat dus Peter Blanke met Het is moeilijk bescheiden te blijven. En ik krijg nog een bericht na van Nel zojuist. Het heeft echt wel degelijk betrekking op Frans inderdaad. Even kijken wat er exact nu in het appje staat. Past precies bij Frans, dat nummer. Kijk. Leer je man kennen, hè? Peter Blanke, ik ken hem ook persoonlijk. Woon in het zo mooie vestingstadje Gorkum. Ooit de nominatie Mooiste Vestingstad gekregen een aantal jaren geleden. En Peter Blanke is een stadsgenoot van me. Maar ook een persoon die ooit de ambities had om programmaleider te zijn bij een radiostation. En nou ja, ik viel onder zijn hoede. Ik met meerdere collega's en we vonden het niet zo'n heel fijne man eigenlijk. Want het nummer wat je hoorde, dat is ook echt de persoon Peter Blanke. Ik ben er niet bang voor dat hij luistert, hoor. En anders dan is het gewoon de waarheid uit naam van de presentator hier. Het is 9:15 geweest. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel erg geweldig dat er zulke, ja, toch wel bijzondere verzoekjes binnenkomen. En daar zijn we ook voor op vrijdagavond. De music director, de plot, de boss, heeft heel de boel losgelaten. Zit met zwetende handjes te luisteren, maar tot op heden houdt hij het al ruim 3 jaar vol. Dus, nou ja, ik denk dat het wel goed zit, toch? Zometeen heb ik namelijk, nou, nu komt hij, Immer Hansie en Barry Vest in de aanbieding. 'Snacks met jou. Lang geleden dat ik dat nummer heb gehoord, maar het wordt gewoon veroorzaakt door de luisteraars van Radio J&D. Dus daar gaan we zo meteen al voldoen. Maar eerst Joost. Ik zeg opgelet, jongen. Je mag mee gaan blaren. Joost Vos is paraat. Hij heeft ons een tijdje geleden ontdekt en zou het wel fijn vinden als Justin de Wild met zijn huidige single gedraaid wordt.
1: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
2: Radio J&D.

Snacks met jou, Barry Vest en Niemand Hansie. Jeetje. Ja, je wordt er wel een beetje toch wel behoorlijk actief van. En als je nog wat energie nodig hebt om vanavond erop uit te gaan, dan heb je dat bij deze even toch gekregen. Zo, in de pocket. Op de vrijdagavond van Radio J&D. Stan Ridgway met Camouflage. Ik ga hem straks draaien, na 10 uur. Ik vind het al heel erg leuk dat het nummer aangevraagd wordt. Dat is een fijne herinnering die voor velen wellicht naar boven gaat komen. We kunnen het gewoon veroorzaken. Dat is wat muziek betekent voor veel mensen. Ik zie dat Melvin zojuist ook eens ingetuned luistert. Ernie Bender met het strandfeest vraagt hij aan. Of Jack de Nijs, waar blijft Maria? We gaan even kijken wat we kunnen doen. Ook Janne staat nog te trappelen om gedraaid te mogen worden. En verder kreeg ik de opdracht om iets van BZN op te gaan zetten. Of van die allereerste zangeres van de band BZN. Ja, dat is inderdaad natuurlijk Annie Schilder dan, hè. En voor het laatste is gekozen Adieu Cherie. In 88 kende ze hoge ogen in de top 40. En dat werd haar ook van ganse harte gegund. Agnes.

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen. Hallo!

0: Nederland.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: En Jack, wat

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Voordelig veel kleuren in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen. Hatsjoe!
3: Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Dit is
6: Radio DND.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 10 uur.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt het vuur is. Voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen. En verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl die de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen. Dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
8: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
9: Maar weer.
8: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
6: Van Schijndel.
10: Kerkstraat 7 in Geffen.
6: Bedrijfskleding.
11: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Dit is de vrijdag van JND.
3: Weekend!
4: Weekend!
5: Het weekend van JND!
2: Jouw weekend begint hier.
6: Arthur Kruijt.
7: Ja, hallo, je bent bij de Verzoek Vrijdagavond. Pak iets lekkers, volume hard. En laat die verzoekjes nog maar komen, hoor.

0: J&D Verzoekvrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D app.
2: Hey Arthur, lang geleden. Doe iets van André Hazes deze keer? Dat is voor iemand speciaal, hè? Goedjes.

0: André Hazes. Ik heb het altijd al geweten.
1: Het weekend van J&D.
2: Arthur Kruid.
0: En Steven van Gastel, dankjewel man dat je kwam met de optie André Hazes. Maakt er niet uit wat. En je vond het verschrikkelijk om jezelf terug te horen, maar daar denken we heel anders over. Het klonk helemaal niet verkeerd, man. Als ik niet in de auto zat, had ik getypt. Nou, ik ben blij dat je in ieder geval gewoon lekker in die automobiel aanwezig was, want die spraakberichten die mogen absoluut wel meer binnen gaan komen. Mensen zijn allemaal een beetje voorzichtig. Proberen allemaal gewoon via toetsenbord, weet je wel, textueel de verzoekjes in te dienen. En die zijn absoluut geaccordeerd en geen enkel probleem. Maar toch, af en toe zo'n spraakbericht. Ja, dat poetst de boel een beetje op, zeg maar. Je bent erbij, getuige van alweer het laatste uur van de J&D Verzoek vrijdagavond. We maken ons op voor morgen een lekker warme zomerse dag. Nou ja, kalendertechnisch is het helemaal nog geen zomer, want ik sta met smarten te wachten en te trappelen om ook in ieder geval wat zomerse jingles te mogen gaan gebruiken. Maar nee, zover is het nog niet, daar moeten we nog heel eventjes mee wachten. Maar morgen kunnen we in ieder geval zeker wel even het zonlicht tot ons nemen. En daar hebben we altijd toch wel een beetje behoefte aan. Dat doet goed, die vitamine D, laten we eerlijk zijn. Bianca van Hoesel geeft aan, eindelijk vrijdagavond. En zo denken we allemaal over Bianca. Toch wel een pittige week voor velen geweest. En dan nu eindelijk op naar de vrijheid voor een aantal dagen. Je hebt Radio J&D aanstaan en het verzoeknummer Stefanos met Dondersgoed. Voor jou hier, zoals eerder al vermeld, een fijne classic van Stan Ridgway. Camouflage is later ook in het Nederlands uitgebracht, maar die versie, daar gaan we geen aandacht vanavond aan besteden. Komt er onder.

0: Nederlandse versie. En dan is de tekst ook gewoon letterlijk vertaald.
1: J-N-D.
0: Ja, in sommige posities, in sommige contexten slaat het echt helemaal volledig nergens op. Maar goed, het origineel. We hadden hem zojuist. Stan Ridgway met Camouflage. Peer was er verantwoordelijk voor. We hebben ervan genoten, er komen leuke reacties op binnen, dus dat betekent veel goeds. Zit wel snorren. De JND verzoek vrijdagavond. Droom je over mij vannacht? Niet doen, niet doen. Het is nog steeds wel die dikke knijter uit de J31 van Yves Berensen, die door Fleur van den Berg vanavond aangevraagd wordt. Wil je hem draaien, AUB, voor mijn vader Jan?

Na 30 jaar van ons ontvallen. Ik kende ook niet zo'n heel erg gezond levens. Geen gezonde levensstijl die jij aanhield. Helaas. Het nummer wat je hoorde was trouwens gewoon te vinden toen de tijd, jaren 70, 1972 om precies te zijn. Woon in de Veronica Top 40, nummer 25. Mensen snelden naar de platenzaak om het singeltje te kopen. En vanavond bij Radio J&D als ware muzikale verrassing te horen. Uit naam van Melvin. 5:30. Dans tot de morgen met mij. Ik wil wel met je dansen, maar je weet het wel, hè. Mijn voeten doen zozeer. Nee, gaan we niet doen. Net steunzolen gekocht. Lijkt me geen goed plan. Jannes, voor heel wat mensen. Hun verzoekje nu.

0: zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Bedrijf of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
5: Robby's Buitengewoon.
4: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
5: Robby's Buitengewoon.
4: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon. Kom nu naar één van de 8 Voortzak testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Voortzak.nl. Oh, op die fiets!
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker, trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland. Met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
10: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
4: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
5: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
6: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
4: 8 uur kruid.

dat ik ze ooit mocht interviewen. Charlène, wat is er met deze dame gebeurd? Waarom vernemen we niets meer van haar? Lang geleden dat ze muzikaal actief was. Een gouden oude. Een bosje rozen voor je moeder. Met een blik op aankomende zondag, Moederdag 2026. En dat was een gedachte die bij Milan Willems ook in zijn hoofd rondspookte. Hoi J&D, wil je alvast voor mijn moeder Charlène draaien met een bosje rozen voor je moeder? Alvast bedankt. Je kan hem alvast in de pocket hebben. En scheelt je wellicht toch ook weer een loopje naar de bloemenzaak. Dan heb je het gewoon gedaan met het muzikale cadeautje. Alhoewel, dat is wellicht misschien ook weer een beetje karig, hè? Daan en Winner, ik ga proberen daar nog aandacht aan te besteden. In ieder geval, Lisette, krijgt zojuist je berichtje binnen. We doen ons best. Maar dat mogen wel duidelijk zijn. Nu eerst de nieuwe Gerard Joling. Op aanvraag van Ruben Bakker. Dit is niet voor

België daarna winnen met Adios. Toch nog kunnen organiseren. Wat fijn, dat doet een mens goed. We kunnen ook nog aandacht besteden aan het nieuwe werkje van Manuel. Dat doet het ook lekker, die man, in 2026. Nieuwe single uitgebracht. Spreid mijn vleugels uit. En dat doet hij inderdaad. Lars Postma heeft de radio aangezet. Is erbij. Wil je AUB om een weekend in te luiden de nieuwe van Manuel draaien? Alvast een prettig weekend allemaal. Jij ook, man. En je weekend beleef je met Radio J&D met het o zo leuke weekend ook in het vooruitzicht.

logisch van. Want ik moet denken aan de versie van Ron Brandstede met André van Duin. Chanson Hollandaise. Ken je hem? Zoek hem maar eens op. Is wel heel geinig. Je zag gewoon de lol tussen de twee mensen toen de tijd. Het origineel hoorde je. Charles Aznavour met Mes MRD. Formel. Opmerkelijke verzoekjes worden aangevraagd op vrijdagavond. We gaan van links naar rechts, alle kanten op. Maar gezellig is het wel. In ieder geval, als ik het zo moet geloven uit de reacties die binnenkomen in allerlei opzichten via de J&D-app verzonden of de WhatsApp. Maar goed, het boek, dat moet op een gegeven moment gesloten gaan worden. En 9 voor 11 op deze vrijdagavond, 9 mei, gaan we dat dan ook daadwerkelijk doen. Ik dank je voor de vele ingediende verzoekjes. Voor je aandacht, voor je aanwezigheid. Het was top. En we gaan het gewoon overdoen. Volgende week vrijdagavond, klokslag 8 uur. Vind je ook niet? En zoals eerder gezegd, blijf...

0: verhuur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Schade

0: Bijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957.
2: Of kijk op henk.jobs.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.
5: Wil jij ook Rieti Dee op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij J&D hoor je thuis.
9: 11 uur.
10: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen. En dit was het ANP Nieuws op Radio J&D.
11: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
12: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
13: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
14: ABN. Met de M van Magnifiek.
15: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
16: En nooit te veel betalen.
17: Ga ze bij de vleuten halen?
16: 25.000 vierkante meter.
17: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
16: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
18: Bestel nu ook eenvoudig online.
19: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze Academy.
20: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
21: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
22: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Dit is de vrijdag van JND. Weekend begint hier. Het weekend van JND.
22: Het weekend van JND.

0: in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. De

0: Amstel.nl. Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
0: Kijk op fp2000.nl.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl.
5: Met 10 jaar garantie.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: JND. Elke dag, jouw Nederlandse dag.
1: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Youfone.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Het weekend van JND.
13: Het weekend van JND.

0: Zo, Hupkier.
1: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond. Ja, jongen.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
7: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
6: Werken? In deze drukte?
7: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Goedenacht, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Wil jij ook Riedidi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
13: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Venga Boys.
11: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
14: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoedies 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Elke dag!
12: Jouw Nederland. Nederlandse dag.
11: Het weekend van J&D.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige berggoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor mij.

0: hoor je thuis.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
5: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
11: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Het weekend van J&D.
13: Het weekend van J&D.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: De nieuwe J&D-app.

0: Spontaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Hoor je thuis. Radio J&D.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Dit is Radio JND. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 2 uur.
8: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven, maar hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
6: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
13: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?